0: The Panama Racing Club, the galaxy's finest and oldest DJ exploitation service. A track record more than 10 years old. Find them at panamaracing.club.
1: Okay, now yeah. Lekker, hè?
2: Jezus, wat een natte troep.
3: Opschieten.
2: Oké, jongens, stel maar af.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Classic FM.